The hotspot in town. Boogie Boogie Country Girl Karen Morris aus Zweden war das. Met 14 jaren had ze deze rhythm and blues klassieker van Big Joe Turner eingespeeld in de Envicken Studio in Zweden. Übrigens, by the way, ze is die dochter van de legendaire rockabilly Hank Morris. Een schöne goede middag, een stunde Rocking 50s, een stunde American Hillbilly, Rockabilly, Rock'n'Roll, Blues en Rhythm and Blues, rariteiten. Fast alles aus die 50er. Alright, let's kick the show off. Met een Rockabilly Klassiker aus Georgia, Atlanta, Georgia, 1957, Rick Carty en Born to Love One Woman.

Oh, hek. Als 1958, dat is waar, Roddy Jackson met Hiccups. Alright, Ryder Gates met R&B, The Roots of R&B. Als 1945 gaan we jetzt hier uit Los Angeles, Helen Humes. Ze had hem als een nummer 1 hit recording, 1945 aan de West Coast. Helen Humes met Hey Baba Liba.

Carmen Davis, and she can say yes tonight. Great R&B jive from the 50s. Alright, weiter geht's met den allererste single van Charlie Rich. Of das Philips International Label van Sam Phillips. Sam Phillips natuurlijk bekend van zijn Sun Label met zum Beispiel Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Roy Orbison. Maar ook, ja, Charlie Rich is damals in die 50er jaren aangevangen in de studio van Sam Phillips. En zijn allereerste platte op Philips International, dat waren damals in 1957 Whirlwind. Sam Phillips had damals deze platte veröffentlicht, inclusief een koorgezang erbij. En ik heb jetzt hier een versie ohne koorgezang. Also die allereerste originale fassung van Whirlwind aus 1957 van Charlie Rich.

in deze Indianen special bij ons in de Rocking 50s. Ik heb deze platte erst seit kurzem erbij in mijn plattensammlung. Alright, weiter geht's met R&B Jai from the 50s. Big Joe Turner hebben we jetzt hier met Lipstick, Powder and Paint. You

Shelton Rockabilly from the 50s met een fantastische scharfe guitar break. Met Everybody's Trying van Jerry Ross gaat deze Rocking 50 sending voor heute weer.